0: Zeit angeschliffen ist, komme ich dazu, dann frage ich die Worte von ihr. Und dann da, mit dem Bett. Und kann man zeigen, wo es da bei dem Mikro. Und danke, ihr muss Vater von Jesus. Hier haben wir hier, ihr Champi, ihr Juga Junge, ihr Champi, auch die Kanadu. Hier haben wir Zeit, mache ich die Kogwega, du hast frei den Wort. Hier haben wir Wort, du hast Zeit, ihr habt. Jira ka wang mule na mule ki dibe ya fet kala na plaka jira ju wa fet konda i vuot jira kala da wa saka jira i ko sen losa ten jesus na jira khbena sie ju be khena ta vuot jira ju va tier i dibe me ko ken lei jira ku ke kama yo jam bi ka plani wa ti troya trau jira ke khan na bai om ta i plani wa ti wa to si jira i ka jam bi ka yungai yen khan na ana to get him spin word of two. Yara Matai Mijam began now. He see any infested get you with your panga. He panga can get evil, they give well his key. Yara come up better to get one yara. Yara can avoid and as in my dear debe. My frag is Christ to go. He see and come and make the stair. Get the other finale and the good day. Amen. Felictus, Matota by Busta. Voort om over die woord van Heere, wat is wat hier, wat ik al bij dank u, die jam dit onderwijs voor, jam dit niet van die gekoel, jam dit als hier, jam dit net van mij die hele partij van gauw. Gemeende maat wat hier die jam dit, die geen jam dit al mij die zien, ik wil gewoon jam dit gaat. Maar voorstel me, hè, mijn pastoor Nando, en mijn van Adumba. Net het gewoon, Jambi die aanstel, maar van Jambi die panga. Omdat Moesje en Gia komen, Jambi aanstel kan als het gewoon, die positie houden. Want Jambi die taal met die 5 deze kan, ja, groepie, kan het in delen kan als het gewoon als het panga. Dan met dierbaar is, voor kan mijn woord van hier, maak ik een baie dan die, Jambi zie je niet, die zie je zo, Jambi die boodschap. Boodschap kan met hier, maar wat hier, die kreeg hij maak haar boodschap, ja, wat moet ik doen? Kan het iets groeien saka, juist en maar die Jezus Christus er komt, isaka ontvangen nou ka, die jambi er komt. Maar lees ke woord ke het Bijbel, want bij kira maar verstaan, maar lees Bijbel dat twa atwas aan die, die jambi er toe hol misam. Want kam chasen Bijbel, Bijbel het in die woam cha, ke kom silasi kwe jambi kinum maar die wisse. Jambi kinum die wisse, dat ga inum twa kam chasen Bijbel er komt cha, die jambi kinum die wisse. Tegi nung tuangka, yakin nung tesen. Tegi mian tuji tuangnu ikuan mian. Yai mang nung tuamin eh, ya wasen. Kami wisi ema wasen. Tegi mca tu word dosa mca wakhelas eskan. Eh kama wasesin tuenda. Kung jambi tu firkla jambi tu kom mca kaya thama. Bar word ta kom mca tegi jambi ike ui tegi. Mian tu nung tuwa, tuji tuwa na kuan mian. Nung wasen tu wisi ke mak anstela. Kaya giya tong kuto kasi kaya giya dan nagawa nga kaya giya hanunga kaya ina kawam cha tigam cha sa vulkan mcha ha enik ang wajambi kaya gap jambi kini mcha mcha kaya adul mcha sing east nista kam cha sing jambi kini ng spiritu the spiritu jambi kini ng yung kaya okui the liver okui tamche nga na kotungelo tigam cha sa first twelve the three wa kesiya yaku mcha de kom kan nawa specifieke ka e jambi monege ngodi tia ka valage ngodi tia ka ngi be plan to tia ka na to de ngodi tia ka de ko for mir ti twa ke kulu de ti twa de for mir ka e to nga ba ya ya ke gua spiritu de ke sun to ya tam cha sun te kan kan do ta tam cha liven da biesa mcha wa tun ke lum cha ti salte as ti engala fan hot mcha ng jambi kita Tosi kaya, mcho pangano pa na ako mcha kamcha wa kolisensi ka oftek bili kamaka watin. Yako mcha ke, mcha mcha tawita sa kolisensi ka oftek bili kamaka watin. Ako mcha teke, enjelesal met ne nive mens beklee, het wat fe nive word, to di kennis na di biel van se skepa. Jami eko mcha, te na dat kage nyumto mcha. Yake kula mcha ti 3 Vingt et trois yeux des couleurs na qui ont chies, t'as dit trois yeux des couleurs ka qui a coulu, t'as coulu gana bien tam, t'as bien ta, t'as dit sept des couleurs na quand tu aimes ça en quoi qu'on, jamais qu'on ça, t'as dit mais qui instant ça et au jamais ça trois, sur la tu comment, Mtokama una trodi kufa. Kamta wa Romaine, kases, kawafi, akomta. Dums avolta komta, aangezien ons dit weer, dat die oude mens samen met Christus gesterf, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden, en ons niet meer die zonde zou dienen. Dan heb ik een kolom te specifieken, omdat je sportie wissel aan de kantoor. Omdat dat komt, die kan ook aan maken in plaats van die sinds die wissel aan de kantoor. Dat komt, die kon ik een Romein. Die gaat toe, een specifieke, met jouw zin weer kan je zes gaan. Want, met jouw afgestorven, oké, met jouw kawakas voor elkaar. Niet zo'n example, omdat Zambi, wat kon ik, wat kon ik wissel aan de kantoor. Die kan jouw 2 Korinthes, met jouw laatste woord kan 3, kan maken wat 7. Een gewerk van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen, want die zachtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtelijke dingen is voor eeuwig. Dan je komt te dat woord, die kreeg aan te geven, dan je plaats hem te gaan ook aan, om te zien die wisse aan gaan. Ja, kon, je hebt dat ik tijdelijk een trauma maken, het aan te. Boer die gaan, het aan te. Het tijdelijk een trauma, het die wil gaan te, je kan aan te gaan, om te zien aan. Want, kamt dat toe, kringa beka, mta teet makoma. Teet maka ik kamt, ik kamt je geleerd ik krak ook aan, mta haste, mta ik kwee teet ik krak ook aan. Daar komt dat, ja woord. Daar komt dat, ja woord. Kijk, ik kamt dat, ja, dan die woord, mta sa. Tien wissig aan, dan begin ik me krak ook aan. Ik plees mta aan, ik noem. Jij kamt dat, ik trok, ik trifa. Want, dat ik noem toen, ja, dus moet u hem tak een levendig assen. De levendig assam kan je in plaats van ta, kakon liam ta, mta eti troa, de mta ring aan het potungelo. Want jambi monika plaats had ik mta benekamer. De jambi ge plaats am ta, mta benekamer, kiwa jambi a hele gees. De gees ik kan gem ta, ja help mta, mta verstaan, beter kiko mta so oa. Want zonder hele gees, mta toa verstaan, mtima kan jambi at mta panga. Kan nga jambi ge plaats a hele gees ke mta benekamer. Hele gees ino, ingwa jambi. Want kan je zien, het zien is het je het ook at ho, omdat kan je twee verstaan, waar het de Christus ga, dan bij mone, ke herhalka, je kwaak ha, je kaal. Nga tati, ndi kam ta, mta sun kule mam te kamadeti. Da kan Jesus Christus, ka krabla ke fuskena Maria. Ja ke kuma, te ke awa tinti dawa. Te dawa dawa tinti, ou sun Jesu, van hawa verlose wiskin hola. Ta Maria ke kwe de mie tuane ke nao chito, mima newa una da bandwa. Tungye lu tibi de kwa de toa kwa kwe. Van ka wisi ke jambi ke kinom, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu te yin wa ting de da bandwa. Om na da bandwa wa da ya te, ya wa da baya spiritu wa. Te kam cha sen, Jesus jambi en leke tu, ya kam cha de furbe mcha ngri, ke mcha mta ga panga tawa, mcha kwa hies. Om na jambi ke nga mcha. Mtsakh ba bewoord aan die koninkrijk van God. Dan bi ge plaas aan tsaki na hen om tom tsa, ma tenge kom tsa de plaas ak ato, mtsa tipa ma tipa ngeke kom tsa. Dan me wa tibia tia kom tsa, ke laste woord kam atai, ya kom tsa ten i wa wa i afanlik. I wa wa, ti troye wa ta antwoord. Dan bi ge kom tsa, i ma ge plaas, i sin kame, i me plaas, i sin kan wisi ke me ngom. I wa wa khateyenes, vanier ka jambi wa tibia tia li laste woord. Ma koe me dien baras te mtsa sin jambi, Bekana, nisunga om dat jam begin om ta, yo jam be a hiller. Kam ta saya, mta ona eva hiller. Van twa kanga, dit uam taki lecham kam taga, na tape. Msa daba, danga, dada. Tavanika noga dada, kashu. Kata da su, ma jambi his, kadwiko wa jambi. Kanga volta fe date umta, de vanier ka his ego yamta, msa pangalata jambi. On dat, tiem ta dasin, de jambia pangalamta, kum tati e kami, yo ona eva hiller. Baie dankie geliefdes. Dan misien nog 'n kort woord te met DNA. Baie dankie.
1: Amen.
0: Amen. Kom ons sluit die woord af. O baie dankie, Hemelse Vader. Here, ma prys U te loof U. Here, U seën woorde koe woorde op die dag dat met jam begin na die sien ek hoe ki Jesus Christus kan kom. Dankie Vader. Amen. Baie dankie vir liefdes.

0: Ay, lang kung bitin. Father. Yes, God, wat al mag lichaam.
1: Vader, Jesus.
0: Here, ek prijs die verborrelijke werk wat in ek
1: roet. Jesus, Vader, Jere.
0: Here, dit is geen voor u.
1: Here,
0: lay your hand on now.
1: Oh, Jere, Vader, Jere.
0: Elke pakket aan
1: deze Jesus, Vader, Jere.
0: Devil wat in zijn werk staat. Here, elke plek waar die devil komt. Laat hem nou aan in Jesus.
1: Jesus, Vader.
0: Laat hem, Vader. Laat hem, Jesus. Laat hem los, Jere. Al zijn werk.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, almachtig voor hem. Here, zet mij hand op je kind.
1: Jesus, Vader.
0: Here, raak hem nou in Jesus' naam.
1: Jesus.
0: Here, elke bloemen.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, is die ene wat voorzien.
1: Oh,
0: Jemelse Vader, breek die karakter van die devil.
1: Ja, Vader.
0: Ik kom tegen jou waar die jaloezie aankomt. In Jesus' naam. Vader, dank je almachtige koning. Here, raak nou je kind onmiddellijk nou aan. Here, moet je stil niet. Raak hem nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke bloemen. Here, waar je gedenkt dat als er ongeluk komt. Ons kazaleert het nou in Jesus' naam. Jere, dank je, breek daar die banden van de devil. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van de koning. Raak je kind nou aan, breek daar die karakter af. Jere, waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Jere, ons prijs je daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou in Jesus' naam. Jere, kazaleer elke werken van die boze geesten, die gedachten van die devil, en leken in die sporen. Jere, waar je kind vastgehoord, Jere, Jere, hij is beplant. Van God, Jere, waar uw plan in alles uitkomt. Jere, ons roep je, Jere, zet die hand op hem en raak hem met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag het in die wil van Jere. Jere, ons is, kom, zet ons hand op hem en ons prijs je daarvoor in Jesus' naam. Jere, ik zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om voor hulle te beschermen. Jere, waar hulle beweeg,
1: Jere. Ja, Jere.
0: Daar is verschillende dingen.
1: Oh, Jere,
0: omdat die devil zo listig is.
1: Jere,
0: daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus' naam.
2: FK.

0: Mbamba tinkwana ati Petrus William Manu tinqadi kwe Khamienskap Dumini titeko akona siki di darana radio staski khala yanu tikunusa ka swe tati nqananqi kanimkuize na tatile tam te anatate kore to tingazi kinte ukujito au nga oki khoi anti khoti swe sengananu Can him queer the Kiego Kamski, the Kay Golapra, and a honu to can him queer Yamuku Kuig. By hiding a garden come. He to how chaka, he sent how numb queer tear, how numb quicker has numb good ting. Take whom a tea, ten governor Kokunza, he at the Kamska Zeroka, Tamate Quaram, like two hat to Ansikara. Tom Quinning and Doko. Amen. Anki sinti Hebreers fir vers fir angas gedikis en kaitinyamo kuisentamo ons weet dit is so want die skrif sê erns van die sewende dag en God het op die sewende dag geres van alles wat hy gemaak het en die ander gedeelte sê weer hulle sal nooit my land van res binnegaan nie. God sê plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekka.
2: Gaan
0: jou gaan. Tama aante gaat die meekagwe, nu dom tik uikade, nu gesoe to kom, tama aante moet in to keri kao kasane tino. To gato komo aven deo gato komo te vete anto nga kagono. Ano kene siangai kene minye te. Sasi ogo we. Nengas gati minsa kiara kwa te mungo te tingko te komo ko. Kene uye kungas giti ate mi ekso de mtuenda ka giti. E sinu sonda ka ema chato akara keusa neko chate komo. Kene Oger or san eta kanim numem ema khamza we go dikoka kurina go yo note nem ema tesanana sanana sanana sanana teo meteo khamienska bkhune te tshwara gata de osa o kara gata no kanima kuyedim ete imkhona ana kuntsa mai aja nako ngisa komo anyana inu te tsedin te te tsu nkiya tsamuti te wo komo akade ngihwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwa na he, tutam gamanta miye he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti huwe ki, to sa a wobere kate go, a to muten tin kwa na to hinya go. Nge nga te de khamienska pa, sonda kan tse man kwe kwa tutam ne kere ki kwa na, Sonda kan tse man kweha. Kana kresten na. Kere kin tse man kweha. Nona tate hinye ko kunye kwe ngungaski. Kene ma exodus mtuenda haki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tse Ta kwa ten mo tetu za yoy. Kaka ten kwa ki hi ta ti zi ti te dala na kawo. Te an kama ngume hi. Te an kama kene ma ngume hi. Akwane ki ngume ko kurye tenu. Ya mungu hi. Kene ma. Te ngume nge. Adam ka. Te angome Adam angome kwa dikenimo Adam chaka kara ngo te omboronga ra tuya ga tsam Adam omboronga ra te tuya ga taga taga Adam masikenimo mumuti sa wore no sin pota ga wore na ngo ji pota ga senta den kaeta a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha ta de no se den ga go kwe ngomuti am de trek e ku an de ka goroko Dum atate mi kwa tukwana. Anzi ngoma kuna akwe ya kate mtamo kwa tana. Anu kwa na kia inkarate hii. Oko. kene matsang nomo dan go tsukoka ga mangomo kwena go yo ka kenkera kuma taten kweto we ya te kumkoma ga go khoshikin taten aha ya nqa nqa ma ga mkhane ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a oi be tan charamkin taten aha ya nqa nqa ma ga mkhane ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a oi be tan charamkin dino a mi

0: ya tio tera prakyanim a extra FMP.
1: Chams, you come get some XK FMCG.
2: Mbamba XK FMCG, the Kotwenga program, Bakwen, Doa, dear onions attack like work where has you a say, Kunyam Senahua, Nkutam Zika, like who the test and a conte, Kwamako, the tweet, I can head some arc, Kuti domes, the tweet, XK FMCG, the Koto Kwamako, Dokonaki Bako, who are go do, canimata, Kukereka, who is Kumako, Tia Hodi, the Kaiko, Kunte, Kwamako, ha, Tinto Bako Hodi, Twana arc, where it's Kotai, Kotako, canim the Kuya and Mako, go Twana, check at the Dawa Kikunta. Ta a go tsotla e kwiko ta ma tsame e te tsumvere ga tiya vateng e ska tiwo go ta ga tla e kutshwakho ya akwana sika tsame tsumvere ga dangwa di tlhago no a kho ya a ka sena go gama makatswa kho tata khono tla e kutshwakwingo mbamba ti kya ntawate ga o ya ha radio stasiski e ga nqama sen e te o te te kwena gama ta khono tla e kweke e sentsa kutshwae
3: di mari ndumba Nuti kerke kiteko he alfa kamiente. Nuti anki odlame bako di teko. Tiki kteusa kitaka ayesie ngiti tuwana se kiane kwa kteusa jawako kimka ndi kuhimka ta. Akwana kin kam hati woha hati jawo kasa.
2: Tia wate kai hak uya gotama ha aki minya hanko kereka kota no. Ata no, tingate no hak blakwe singu singo mari. Kresten blakwe hanyama e sandam kaha. Kihema akuere kwa. Ntati kuya tamati tamati teha akuere kurupu iki. Aki haminye hakiya nijao kota kwana seta ingeta mahajarota keha hata. Nga hati ya suara mago makuri sika hanyama ufuma kam hanyama hii ufa kianim kikase na kwanya kianim jao weha chwata.
3: Kwe da mongati ango weti nyama kuri hati kewuse kia wakuri ya nyama kukianim se haa. Ti Namibia kanyama ta kianim di jawa kwa khat. Todi tisik ekwa wo bertim ataha. Gavi a Petersen met die zit afgega wouta. Toen zei kan ik goed gaan. Die kan ik goed jou trouwen. Ik kan ik kom ook tijd dat zie je gaan wat denk. Ja goed toen zie je goed dat kan je nu. Ik kan pas in de toen zie je goed. Daar ga je zeggen zie je gaan wat. Ding je mag ook kan ik kan het maar zie je goed. Ah daar ga ik ooit. Daar mag ik gaan. Ik kan er gaan. Ga ik ook als ik die ga. Ja goed. Sandam die wouta. Ga die kan het gaan. Ga zie je goed gaan. Ga. Als hij zich dat ik goed dan moet ik kuren zeggen die je goed dan dat me kia ook kan gaan. Ik moet dat ik aan hem zeggen. Dat
2: gewoon had de aswere maar weer gewoon ga. Nou mag ik haar woon hier kijken en hengo ga zich aan hem. Ik wil je uit gaan naar of maar mag ik kijken goed eten.
3: Dit kan mij kijken zeg dat die dat moet ik aan hem dat ik koros en gewoon dat ze hem aan dat koros en dat die moe heen. Als ik nu kom als ik koros is ze. Kan hem aan dat die dat moe dat ik aan dat die dat die moe heen kan dat ik kijken dat kan dat die goed kan zie. Chaka kungusi bakwano akota masi chaka mbasi ta ada timu henu akona ta ma ada chakra ta hano timu te titwa osona school ti kasan te titama kha ume kha ki te kai te dominic kondi kare krati kondi kambati amta ko mati kai mkham angimta ko mati tasta ko akiti kasan ne titama timu enti chino tita ko ko te titama ti kona kai kha ngiti kasan chaka kho ti ada titama ti kare akai enti ti ha tro itama kha
2: Ankara dangin ingesika nawo kuya kyanim dia hateki qhago qhayete kombe
3: kyanim kuin atoki tiqhago he te anqama sakyati aza kyanim twa sitami a temu kyanim twa tami aza qhewu sakiri kho sam kuya qisi ngakunga titimono kyanim qhewu kho kham kuya sam a nga o gahe qharamat kyanim twa tami te kuya go te yerte Johannes yen driki first yen kitinyama go tiqi kayik water groot liefde die Vader aan ons bewezen heeft. Hij noemt ons kenners van God. En ons is dit ook. En de wereld kent ons niet, omdat dit hem niet kent. Geliefdes, ons is nu reeds kennis van God. Dit is nog niet geopenbaar, maar zal wees nie. Maar ons weet dat, wanneer Jezus komt, ons zoals hij zal wees. Ons zal hem zien zoals hij werkelijk is. Elkeen wat hier die verwachting in verband met hem koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Jullie weten dat Jezus gekomen heeft om die zondes weg te nemen. En daar is geen zonde in hem nie. Iemand wat in hem blijft, hou niet aan met zondig nie. Iemand wat aanhoudt zondig, heeft hem niet gezien nie. En ken hem nie. 7 jaar. Lieve kinders, moet niet dat iemand jullie misleidt nie. Wie rechtvaardig leven, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie aan hou zonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel houdt van die begin af aan met zondig. En de zin van God heeft Jezus gekomen om die werk van die duivel tot niet te maken. Iemand wat erkend van God is, doet niet meer zonde, nie, omdat die geest van God in hem blijft. En hij kan niet meer zondig, nee. Omdat hij uit God geboren is. Hiermee is dit duidelijk wie kennis van God en wie kennis van die duivel is. Iemand wat niet rechtvaardig leven, nee, en niet zijn broer lief heeft, nee, behoort niet aan God, nee.
4: Kono kwedam tweeji kame nyambakwa extra FMCK. Kono

0: Ok, en dit dame te, jaak as a gawana akur, net ja, te, galos beleidenis het te hi. Na de pegisio groepe. Te kom ja, te ja de dom.
1: Tibiku,
0: acha ka, te be, soos ingele ka, he kwan, chaki kwa, acha ikuri otse. Ite, ti ka, go ti te, ingele to se. Ingele to ka, he kwan. Ik kom ze door mijn verschillende dingen op een andere kant en in kato. Ik kom maar te morgen dat je ten mahana, plezier, ook kom ik niet op de dood, de ten kenima, de dood, de boeien. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die schepper van hemel en aarde, in Jezus Christus, zijn enige geboren zien, ons Heer. Wat ontvang is van de Heilige Geest, geboren is uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterven en begraven is, en ter hulle neergedaan, wat op de derde dag weer opgestaan uit die dood, wat opgevaren naar die hemel, en zit aan de rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterven, en glo aan de Heilige Geest. Ik geloof aan de Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenschap met de Heilige is, die vergeving van zonde, die opstanding van het vlees en die eeuwige leven. Amen. Die gaat in het samen, die koren te samen, twee mago, dat gewoon te odintje te komt, wat zijn jullie? Korto, tot die zie je gaan vloeren.

kan karanguya te ana kuma de tetika teme anka dange te korena te tuye mana de script lesson en ukwa ke te wogwe ate kiete no isikhiel ki isikhiel 34 versien ki te tuye Zeg maar bij de Bibota, ja, dan voor het klacht, niet de rem, de toros, waga, eiki, dan de woog, weer.